want smaren tot sauvers. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: Hey!
1: Meer de Neven App voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De Neven Lion Music App.
2: App hem al.

in de zon. Ze kijkt een ere glozen bol, welke vrouw die werd gesteld. Want Torin kan ze zingen wat de toekomst ons wijspelt.

0: radio van ons naal.
1: Hey, heb je dat toch al gezien, hè? Amai, Air Force douche. Dat er campagne als u geld kost, dat kan ik niet geloven, mijn jongen.
2: Dames en heren, welkom op Douche Airlines. Vesten je seatbelts en smoeren mag hier.

0: dames en heren, we zijn geland in het kasteelken op de Gentse Steenweg. Maar blijf maar zitten, want wij zijn hier toch direct weg.
1: IOI Music. 100% plezant, 100% oldschool.

0: Radio en Music vertop zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.
1: Gat van een neger.
2: Zeeswet.
1: Tweet van zijn oeigen.
2: Druk trots.

Waggedam, waggedam, dam, dam, dam, stier weg.

Stierig, stierig, maar dan, maar dan, maar dan, dan, dan, dan, stierig, stierig, maar dan, maar dan.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager, nog nooit gezien of

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. App
3: hem al.

0: Ajo in Music. 100% plezant, 100% ulst.
1: Ajo in Music. Ajo in Music.

Zet af van de Voelda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Olst.

0: Nyt, nyt. Loistara Limon on Raju Music.
1: De loise maanden 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwevend in de lop tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: IOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. IOI Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: CMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: van de voeljaar goed iets van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost naar Ierlek.

lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn

mag een tol zeggen, het is plat. Maar het woord ajoen kan niemand imiteren. Je moet geen joeren als vreemde dat proberen. Al mogen onder een riege of krakiel. Als er op

jongens en moskes, bemint ons ene holst. Lotje moet zeggen, als je ver is om ter holst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volle spot, die is op een ander niet hebben. Ach, meisje lief, ik vind geen juiste zinnen voor te vertellen

leven rond. De dood, ik was van Goeras. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was.

0: van Ulten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de voelde goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Potverdomme, dat was goed, hè?
1: Zou je dat paas nou orderen?
2: Wat dat brengt?
0: GMB Café.
2: Nee, de Neven app voor Follow Your Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Your Music. En luister naar Your Music overal en altijd. De Neven Your Music app.
3: App hem al.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: op het gemakske naar de cinema.
1: Het was opening. Laat een graalijk lier op treden zingen.
0: Het was opening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was opening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.

0: Mulde.
1: Voor in Loter, een ferme koter, stond in de gazet. Goed om en kloeit, de vrouw niet ontwicht, het was gedaan met een dolle pret.
2: Ne foto gepakt, enkels op, dat spul was opgezet. Gepakt in strijd, ben geen rappen, het is wel dag het wetsch.
3: Ben geboren.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: van de majorette. Hij doet daarmee de nodige estafette.
1: Ja, en trekt ze wel eens tegen zijn gilet. In de Canterbury op café en ten.
0: En door de loge nooit in zijn kot.

0: Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
3: Die naam op de

0: NGMB Café.
1: Meer de neven en voilà jouw en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al.
3: Zot, stijke zot.

0: Hello everybody, welcome on the swimming pool. Wij gaan vanmorgen beginnen aan onze aquagym voor vandaag. Is iedereen fit? Kom aan, we vertrekken.
1: Iedereen plasht in zijn hand. Plas, plas, plasht in haar hand. Plas, plas, plasht in haar hand.
0: Kom aan, we zijn warm, we gaan over naar de bar.

0: opnieuw. Naar links, dat been verdrong. Spring dus je moei en druk je om. Zak naar de grond en shake met je kont.
1: Ja, goed zo, kom aan dames, we gaan even vermoeilijken. We zijn weg, kom aan, hop.
0: Naar rechts, naar links. Kom wij verdrong. Spring dus je moei, spring dus je moei. Stamp met de voeten, stamp met de voeten. Schoof naar links, schoof naar rechts. Draai rond en shake met de kont.
1: Het is niet voorbij, kom aan. Blijf me bewegen.

0: you in a movie. And jump, jump, jump, jump, jump and rave.
1: Paske naar rechts, paske naar links. Stap achteruit, stap achteruit.
0: En voet die spieren. Iedereen plasht zijn handen.

0: Hier zijn stout. En toucheren aan wat.
1: Nog rechts na. En drukjes rond. En checken met die kont.
0: Nog wat meer. Kom aan, bewegen.
1: Naar links. Dat been verdrom. Spring die zo moeig. Spring die zo moeig. Verdrom, verdrom. Paske naar links. Paske naar rechts. Verdrom, verdrom. Verdrom en verdrom.

0: keer. We gaan er nog even tegenaan. Volle bak, cabana. Naar links. Dat been verdrom. En omhoei, omhoei, omhoei en omhoei. Stampen met die voeten. Stampen met die voeten. Allemaal drogen.
1: Het zit er bijna op.
0: Pasken naar rechts. Pasken naar links. En kom verdrom.

0: boeien. Dankjewel.
1: Dag en nacht. Van Smares tot Sauvers. Elke seconde. Elke minuut.

0: wakker maken, zo'n dat poep nog ver in brand steken.
1: Wat is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de jumpie is al op het puntje Calvaris.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, zo zit je gewoon.
0: Ik ben zo wat beter naar de school.
1: Ai, kom, nog net.
3: Ajo in Music.
4: Ten enige echte.
5: De wagen is zo goed als af, draait ogen nog. Is dan die straf, de stout verzat een donderdag. De stress mag de reis af. Maar vele

is er vooral al om gekend. Zing voor mij, want het is gemeend. En luister gewoon naar mijn kind. Wat doe voor ons en niks meer.

0: nog eens een boos. Breng ons nog eens een.
1: En schrijf het op.
0: Breng ons nog eens een boos. Breng ons nog eens een.
1: En schrijf het op.
0: Breng ons nog eens een boos. Breng ons nog eens een.
1: En schrijf het op.
0: Breng ons nog eens een boos.

0: Pretpazā pakrodi
1: Von Ulten Ulst Media Building IOL Music 24 uur per dag op FM op 107.8 op 105.8 op DAB Plus en online. Overal in Ulst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 Fulda Goe Radios van Ulst. IOL Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
2: App de mal.

0: Handen verslijten, ons lustenoet is nog niet gestreken.
1: Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboren, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk collier schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

ik ga eens naar mijn kleren. Ik heb mijn stoetkosten nog aan. Het is hoe ik een tijd, ik transformeer in voor Jeannette. Mijn koesken stoot al lang gereed. Met volle goesting trek ik nog de groeite met.

IOI Music, overal op FM, onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkbert.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
2: App hem al.

0: Avda muelo wyklasie du. Af dat moeilijk of ik lesje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed de kruipen. Af dat moeilijk of ik lesje doe. Af dat moeilijk of ik lesje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed de kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stot er zot op mijn kop, stot er zot op mijn kop.

Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.

0: Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.
1: Is foie vies, maar is zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ayo in music. Echt oesters DNA.
3: Dat kraait nooit kapot.

Mijn naam is Marie van Monroe. Ik was in der tijd gekost voor mijn poe, pidoe. Die op een dag

dossiers over het failliet van onze KP. De plans voor een nieuw stadion van kwijt, nee wee. En ik zou, dat is straf, maar ik zwoeg als een graf. Droei mij om, bol, het

Radio en Music. Overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Benjeratum. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Live van nu ter zorgen in Olst, de enige nechten, ajo in music. Wer ave van Olst.
1: Nuna matata. Is dat kindje probleem? Anuna matata.

0: Jongens om de jongeren, jongens.
1: Zeg, zijn meneer anders wel fijne slogans?
0: Wat mooi in push van het klimaat.
1: Of stop dus met die klimaatopwarming. Mijn moek is al niet genoeg.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinker. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Kapitalisten, en andretisten, allemaal Westerse noor.
1: Are you in music?
2: Gedierig goede muziek.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

Zet af van de Voelda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voelda Goe radios van Holst.

Radio en Music vertop zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Luton Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Radio.
1: Goedenavond, meneer. Ik ga nog een tafelje voor tweeën.
2: Nog maar niet, madame. Want bij een douche heb je nooit genoeg douche. Hoewel gij de binnengoort, presenteren haar.
3: Welkom bij Chez Douche.
4: Zoek de restaurant in stad. Is een gewoon frituur te plat.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: Ja, Gertje, goed op.
1: Is er een fan van de Voelja Goe iets van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergen 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Voelja Goe radios van ons natuurlijk.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Also muss noch ein Bonker aus der Blitz.
1: Esterweer!
2: Wat heb je nu? Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app voor Joen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou!
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven-app.
3: App hem al!

0: Ajoen Music. Plezante radio.
1: Louis Verdrommelien. In stand met mijn moot.
2: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om.
1: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
2: Deze is ons verhoor.

Ion Music. 100% plezant, 100% oști.

Het is goed ontvriezen, aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch. We zullen waar aan de roos doen. Die lavelle een frakkoon, stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog 2 dagen in.

Hey, kameroot, een pintje stond hier wel, hè? Zie nou, omgestampt. Kom jongens, zet daar muziek af. Het is hier getoond.

sortiment en de kop. Je zit met gewin op kant en gevolle top. Assoe, god dat hier niet voes, omdat ik kan me rood. Gooi zit met hier gewoon in mijn bloeden. Gooi zit met hier gewoon.

moindag gooi je gewoon slopen. De Amadan. Dinsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem ik de maar komen holen, anders werd het vermoeiend.

Dag en nacht, van smares tot zauwes, elke seconde.

0: Ion Music.
1: Ik zit me thuis doe ik te vervelen. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb hier niet meer ver met te spelen. Lag in mijn bedden tot een noem. Ik zou alles willen geven om verdrongen normaal te doen. Ik wil hier ooit, ik wil van het leven profiteren. Ik ben hier weg, ik haf dat hier niet ooit. Stap het hier af. Kom, hef het glas met moi. Ik zet de stoel.

0: AJOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: De Neven App. Voor jou in music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajo in Music. En luister naar Ajo in Music overal en altijd. De Neven Ajo in Music App.
2: App de mal.

Drizzinolsch, genieën, dat thuis op zijn zolder, of in die of ander kas, geen album liggen. Ze waren al proper behoord en boevengulsch tijdens een familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij, het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat mooie momentopnames, toch vertellen ze ons zoveel.

kunstwerken tot stand. Al die wagens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende Mert of een vol Janet. Het zijn dan ook die meesterwerken waar dat mijn mond, zelfs Jornoding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn eigen verhaal geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: vonult în Olst Media Building. IOL Music. Vier en twintig hieren per dag. Op FM op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet daarvan van de voelde goe iets van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 Vulda Goe Radios van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of

0: JMB Café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
2: App de mal.

Nou, de rage van Fluffels in een pakje chips is er niet verraad, zo'n gang. Zit jij rich bij hier en zit rich gemier, met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stoel je zeker op. Die slikt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens toe aan een beetje verzet. Ze zetten er beste kont of wil, gewoon weg maar op het internet. De selfie, belfie, helfie, drelfie of op te leveren een delfie. Met vaste lovers, je raal bij hier, draait wie in? Le carnaval!

Of door alle maanden zijn gay en sem in dans. Ze trekken van alles die toch op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met Moron en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

als een armsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik, en doorin een grote strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de jagnoen, is hier op de grote markt te doen, ten gijfuk van katoen. Met een averslijte kinderkoes, een paraplu of een tettemoes, roepen we waar doen woes. Want als voorzien het, voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig, 4-5 dagen lang. Als het is enig, in gang.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Albert, André, hier op nummer 29 zijn we nog niet geweest.
1: Allee, naast ton avond te bellen, hè. Te stoepen dat Thijs een vriendje lekker is.
2: Oei, goeiedag meneer. Wij zijn getuigen van Giova en vragen u of we enkele ogenblikken van uw tijd in beslag mogen nemen. Niet waar?
3: Niks, hè. Dat meek je niet.
2: We hebben anders ook nog ons boekje bij.
0: En Cosmot Wintje Frank.
1: Het is de wachttoeren, meneer.
3: Al was nou godverdomme.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

wordt dat al die bloed hem op een stoom. Ik gaf mijn oor geen goede kost, maar was compleet verrast. Zo weer met charlatellen om, grappelde met de vast. Ze zou ik hoor van kilometers ver allang

0: Merci, hè, Bart. Mogen ze toch zeker dat de meesten niet gaan horen dat we geen echte jodelerige vrouw noemen, hè?
1: Ajo in Music op 107.8 en 105.8 en natuurlijk op de app.

0: Ik hiel het vrede plan. Hier het vrede plan.
1: Ajoy Music, overal op FM 107.8 en 105.8. In Olst, Oltmeer, Rij, Nienhof, Tenjeraten, Stinkberg. Ajoy Music.
2: Voor

manneke zitten. Oh, onze bennemeester. Die verdient toch een standbeeldje in biergaat. Oh, wil je dus nog een keer drinken?

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: Hey, Slit en Tittengedrag. Goedenavond, wie? De Pie, hey, dat zijn Nossen. En ik gevraagd om hem een beetje een boete te stoppen. Met een eiken dat hij geschreven heeft. Wat pijs er af, hè, mensch? Hoe moet dat dan gaan doen?
1: Jongen, ja, jongens, zeg.
2: Het is niet waar, hè. Moet dat dicht?

AYOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof,

0: Luton Olšt Media Building. AJOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olšt, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet dat van de voelde goeits van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. AJOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goe radios van Olšt. AJOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: café.
1: Meer de Neven-app van Ajo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.

Zijn een fan van de voelde goeds van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music, de nummer 1 voelde goeds radio's van ons.

0: Bayonne Music. 100% plezant. 100% olst.
1: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambrassetschat.
2: Dat is nog niet, jong. Maar voor daar heb ik het.
1: Hey, Jules. Zou je dat nou wel doen, jong? Ze beetst dan je nou aan je vingeren.

0: Ja, den Ambras ist doch nicht mehr her als früher.
1: Zwart stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verfijn. Ik hoor me juist gezwoen, mezelf woest te drogen. Aster mij begon nog

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratem en dat stinkt er.

0: live van 0:30 in Olst, de enige echte Ajo en Music. Wij, Ave van Olst.
1: Ja, hé, kameroot, dat is ik hier, de Frankie.
2: Oh, de Frankie!
1: Zeg maar, dan raar die zonne, je moet nog geschierd worden. Ik heb gehoord dat geworden een specialist is, dat je toch geen twijfel aan gekomen te doen, zeg je.
2: Op zin! Zeg, Frankie, vind je schieren toch, zit hem aan, zeg je. Als het te maken is, hier, om afvroegen.
1: Zeg, je moet wel zien dat je die broeien bespakt, dat is die blaai, hé.
2: Hé, Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schierbaan, hè. Ik heb toch al dikke smaak groeien komen schierbaan, ook, hè.
1: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè. Je trekt daar plank in de gerief, hè.
2: Ja, of wat dan ook. Wat de Frankie nou al zei, was dat daar voor een bis, of wat.

0: en Zeeuwstad, bij een andere bril bezing.
1: Pak dat verbeeld stageplan, door moeten we toch stoppen. Dooruit van leven, nog de beerdentram. Vroeger luidde mijlendries, bezoet met kinderkop.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajoen music.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: Zijn fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergo 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor je goede radios van ons natuurlijk.
2: De Loorse Manen 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voeten op de grond.

razigt nå joe. Loten we de kop niet loot hangen, hoe ik al zijn me gevangen.

0: Yeah.
1: Are you in music? Werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Are you in music?
2: Ik heb hier niet gelost. En ik hoor geen niemand hoort.
3: Alost is dat hoorst niet.
2: Ik heb hier niet gelost. Jou, ik zwaar hier als vermoord.
4: Gooi ze dan lang, doe het zeker.

0: kost. En mijn vrouw die eigen thuis.
1: En bij hier zet de roezekes op wacht.
0: Ik heb hier iets gelost. En ze kraaiden aan de kleer.
2: Oh, wat een cajou precies.

0: niet gelost. En ik werd hier vies bezien.
1: Het is ervoor gescheet en gespaard.
0: Ik heb hier niet gelost. Ja, dat is dankzij die drie.
2: Lotje tentoos, hè?

0: Italië dat niet scoort. Ik heb hier iets gelost en het riekt hier wat zies.
1: Lekker een verdoefde lumpia.
0: Ik heb hier iets gelost. Ja, dat is zeker van dat bier.
2: Was dat bier dat dan is, hè?

0: Sascha Koos.
1: Heet hem just iets gelost of grad nevens de pot gescheet.
2: Ik kon niet wel zien, hè. Zie dat ik niet verder omkom.
0: Ken je niet gelost? Ken je niet gelost?
1: Als je moet gaan naar Tusken, stik dan vingertent in een gat en mok ermee een krusken.
2: Dat is wel voor de hoest, hè, dat krusken.

0: AYOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nevenapp jouw music app.
2: App hem al.

0: Ajoen Music. 100% plezant, 100% oost.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn.

0: Sí.
1: Van de week riep er een gast op moi. Hey, meke, mot mij toch eens blauw.
2: Zwaai, oh, stop. En ik geef maar troet en at het niet goed deed. Oh, Rupi, ik zoek naar een goed lief. En gooi, zet na echt mooi gerief. Ik zou

0: on võtnud Olst Media Building. Ajoel Music. 24 hiire per dag. Op FM op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radios van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: NGMB Café.
1: Meer de neven en voilà your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, jij, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Hey, mot, en ga je er nog een pilsje voor maken?
1: Ja, het zijn mijn braven. Hier, pak hem maar zierig aan binnen.
0: Merci, kameraad. Hij krijgt ze biet van mij wel een druge sausjes.
1: Nee, manneke, geef mij maar wat scherre gosten. Op mijn pasta, van een kraamper op de mert.
0: Ja, manneke. Gij zet wel een dierenvogel, zeg maar. Maar al even rood, omdat gij het

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ion Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien.

0: Gedierig goeie muziek.
1: Oceaners! Af daar, Gerrie!

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Dayoin Music.
1: De nummer 1 van Dayoin.
2: Wow, was de lawaad hier aan zich. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkel verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee jongens,

0: een zonnepoel nog ver in brand steken.
1: Oh, is dat mooi, hè?
2: Ja, dat kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de juppie is al op het puntje kalparisch.
2: Ja, zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, los, zit je gewoon.
0: Ik ben samen beter naar Rooischool.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Ayo in Music, echt Oesters DNA. Dat kraait nooit kapot.

0: Alles wat aan een ons neergeernoert.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestrijken. Wippen al joren onze stoet, het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw, in elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeien gezicht. Komt vast de loven dichterbij, stoon wij als moten zo aan ons oor. Droa toch een open raar.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: knop, maar spel nog de knoppen.
1: Ajoy Music.
2: Gedierig goede muziek.
3: Zimmene jongen, hier zijn we waar naar bij de maskers van plezier.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
3: App hem al.

0: Geef mij een stukje mijn kloeten.
1: Ah, ja, ja, ja, ja.
0: Niet vriet ooit gestoken.
2: Ik vraag me dan nog een keer 9 pintjes aan een kaffe.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: Zijn een fan van de voelde goeds van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music, de nummer 1 voelde goed radio's van Holst.
1: Hey, wat wie allemaal doen? Ik zie

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
4: Je nam op zo hier gezien. Hoe ben je kontjes zien?

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.

Mijn instrument, dat is mijn stem, die ik van ons hier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel van de sfeer, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikske vrij te brengen.

dokter Noman Lesteroas, snort die eeuwig hemel paradoas, zal ik voorzien te Pieter spelen. En allemaal dingelen doen mee, als voor Jeannette in negligé, wacht om een dokter.

0: are you in music?
1: Echt muziek voor een feestje te maken.

Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof.

0: fan van de Voel Je Goed hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Je Goed radios van ons natuurlijk.
2: Zeg, Vincent, wat in de biestjes bij jou, ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt, zwaag stilletjes,

Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er hier wat verder.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejanatum en Stinkberg. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Music. 100% plezant, 100% olşt.
1: Ons horloge tikt tijd. We vaste laven is na Najoen en Giljor in de wijn.
2: Lekker!

Fonuot în Olșt Media Building. IOL Music. Vier en twintje hieren per dag. Op FM, op onderdan 7.8, op onderdan 5.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeits van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 Vuldagoe Radio.